voorbij. Du warst schon lang so in mir da. Zijn ik nu zijn, sage ja.